0: dat je alleen maar niet kan komen. Ja, dus ja, dus poeslijk goed. Die afschrijfbare serafine is in de ontwikkeling van Alimiru. Die kwam maar niet. Redelijk aruit dat ze nou karo kwam te doen. En dat ik zo opeens die al haar op mijn stoot reed, en ik ging kijken, zit ik in tot de tjechak van dat je ook eens die al reed, en ik aan te gaan, dat je ook in die ruang, dus ik denk aan kiel te gaan. En tot de volgende aan aan, die angel roet in banu, goed, maar ik kwam die es como Nil, es como un capal, vean, Naruan, su ocriquente, la inca, Naruan, su ocriquina, sin querer tal, habana marecuan, un israt, igual nat, iscat, pequeña espera, marajunacli, sloy, marajunacli, la ángela, talicalebal, vean, marajunacli, la ángel, siris, lucaulay, tin paklati o marasin okcha marasin shikchiris kotupeni nino chukokan tin kisi kutkwang lintia sikin nipo yan ang maam kukana kanaan ni tim anu kajan kitkwin sa kal na kinka chik na ruwan sa sinkilis mal ni rice olers ni sinasawi mangi le kumuna kasing kotupeni tin shik yo pinche pera que te quen o pinche pera que le chena o pinche cuan o pinche quiele le maqueo rey o la suya o cana cana ni se anki le pavano ni comón y feliz na cuanta y na gelal ni na le actio cospo que canki al cambio na family na le pechal con la martina ni se entos pavano sale a comunicar.
1: Uf, antes con la Carlota, Pichal, Juan Humpat, Nashikli Honal, Navegate un tanak se le pse choli común, Kukukasa chikmak, Nakohulak, Salijo, Honal, Reli, Eku. Rikinchik Hunchik le kapat om, Pichal, Juan Humpat, Nashikli Honal, Eshin común. Rikina in Nakashkan Evangel se chol, Renak te tauru, Pichal, Kwanakwili común, Nikeshultika, Utkwanakinka, Pichal. Utep di komona ke atinak chirish marakna ke estiena terakh sachbal dishuam kachin gerakh kwan saruchich ochain marakana ke dek ash sai sach ole matqalna ke anu matqalna ke ratau anu kil marakna ke estial anu kil qandakin qana Carlota taqabiut nin kana kuchilish hona
0: Martina,
1: hola, ¿estás aquí, Lipatón? Ah, no, no. Lipatón, yo quiero que se junte con el agua, Pichal. Lipoyanam, lina atinak, chirish, naqtsach, chuam, matzakal nashpanu, man nashjal shpanu, kil, marachan roo, chakina.
0: Ah. Mak kalnas pano, lina lina at nakiris likis kolbanis tu ang lipo yan nam kama di ba to? Pero kina ba in pagyan? Ito kasiyan. Mak kalnas pano manasyan, narak na siya manas tu ani. Mas kaba eh pagyan eh konchet. Ya le nak nak